Een rentier, ik hef je tiet. Wat frühstück denn, so gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, ne pipto bak. A